kan racisme geëxporteerd worden. In de Tweede Wereldoorlog stuurde de Amerikaanse regering ook zwarte soldaten naar Europa. Het was een tijd waarin de kleurlingen binnen het leger net zo gediscrimineerd werden als daarbuiten. De volgende documentaire laat zien hoe de bevolking van het...